Ik heb een vooronimetje, helemaal niet zo in de vijfde. Hing op beelden aan. Lang, lang. Het valt voor uit. Lang. Het kreeg hing lang, lang, lang, lang, lang. Lang, lang. Ik heb een vooronimetje, helemaal niet zo in de vijfde.